0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag! TikTok.

0: Hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hey reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toe nu, laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog.
6: Ik leef! Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te komen.
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Ik vind Kids Radio superleuk. Doei, groetjes Sophie.
1: Stuck in the Middle van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van

0: Help! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef niet waar je armen van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de...

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: de tovertuin. Een geheimzinnige dag vandaag in de tovertuin. Er wordt gefluisterd en iedereen doet een beetje vreemd.
1: Zeg, Boezel, wat heb jij vandaag een grote neus? Je staart is ook veel langer geworden. En je ruikt zelfs een beetje anders.
2: Huh? Echt waar? Maar hoe kan dat nou?
1: Hey, vlindertje, kom je met ons spelen?
3: Oh ja, leuk. Spannend.
2: Hey jongens, waar hebben jullie het over?
1: Ja, nou, Woezel, ik moet echt even weg.
4: Oh, ik ga mee.
1: Nee, dit is, blijf jij maar hier.
2: Oh. Pip heeft gelijk. Alles aan mij is veel groter vandaag. Hè? Zingende tulpjes, mag ik jullie iets vragen? Kijk eens goed. Vinden jullie dat ik er gek uitzie?
5: Nee hoor, Boezel. Of misschien, nou je het zegt, een beetje.
2: Uitzie of anders ruik?
6: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nee, hij mag het niet weten. Nee,
2: stil. Tante!
7: Woezeltje toch?
2: Er is iets geks met mijn neus, tante.
6: Ja, dat kan ik horen.
2: Ik snap er niks van. Nu zegt hij toet, maar gisteren zei hij nog tuut. Niemand wil meer met me spelen. Allemaal door die grote, stomme neus.
6: Nou, Woezel, weet je. Soms maken neusjes rare geluiden als ze moe zijn. En ja, na een lekker slaapje is meestal alles weer goed. Toch, wijze varen?
7: Jazeker, een slaapje kan echt geen kwaad.
2: Dus als ik wakker word, is mijn neus weer zoals hij was?
1: Iedereen, hij slaapt.
8: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wat is het spannend, zeg. We zijn doop, verrassingen.
7: 1, 2, 3.
2: Hartelijk gefeliciteerd,
1: Woezel. Met je verjaardag, Sloompie. Je bent jarig. En daarom is je neus zo groot. Het is je feestneus.
2: Oh, Pip, nou snap ik het. Daarom is alles aan mij zoveel groter geworden. Ik ben jarig.
6: Alsjeblieft. Speciaal voor je verjaardag, Woezel.
7: Een perentaart en een feest voor jou, grote jongen.
4: Je mag een feest doen, Woezel.
9: Verjaardag, zo leuk.
1: Gefeliciteerd, lieve Woezel. Wat heb je gewenst?
2: Dat mag ik niet zeggen, natuurlijk. Anders komt hij niet uit.
10: Wat een fijn geheim. Met een heerlijke taart, een dikke neus en een lange staart viert iedereen in de tovertuin dat Woezel vandaag een jaartje ouder geworden is. Gefeliciteerd, Woezel.
11: De leukste kidszender van Nederland.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

Ah.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
1: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven we hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden. Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dranse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. Toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht, misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
4: Ja, ja, ja.
1: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
4: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
4: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
4: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
4: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
4: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
1: 2.
4: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
0: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
0: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Riemske. Groetjes!
4: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Dirk Schelen Show. Ja, ik ben er in de studio met mijn gitaar en allemaal liedjes. En vandaag gaan we het hebben over muziekstijlen. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar het gaat erover dat er allerlei soorten liedjes zijn. Snelle liedjes, langzame liedjes, wilde liedjes, rustige liedjes met een ander ritme. Ik ga het jullie uitleggen met het eerste liedje. En dat is de muziekstijl rock'n'roll. Daar hou ik heel erg van. En dat wordt met een band gespeeld met een drumstel, een basgitaar, een gitaar, mondharmonica, piano. Nou, luister maar eens naar de Apenband. Maar ik ga het wel aankondigen als rock'n'roll!

met de Apenband. Ja. En de volgende muziekstijl, dat is reggae. En reggae is, komt eigenlijk van een tropisch eiland, Jamaica. En daar was het heel erg warm. Maar die mensen wilden natuurlijk ook lekker muziek maken. Dus die gingen een beetje lekker dat soort muziek maken. Waar ze lekker op konden zingen en een beetje dansen. Nou, reggae. Ik heb ook een reggae liedje gemaakt. Dat heet Bij mij thuis het luizenlied. Luister maar. Herken je het ritme al?

mensen. Dag! Hey, heb je lekker een beetje meegeswingd, een beetje meegewiegd met het reggae liedje? Nou, en een andere muziekstijl, dat is rap. En op een gegeven moment in Amerika waren een aantal jonge mensen en die hadden niet genoeg geld om gitaren en drumstellen en basgitaren te kopen. Dus die gingen op straat gewoon lekker ritmes maken met hun mond en met hun handen. En dan gingen ze overheen zingen. Maar niet echt zingen, ze gingen meer pratend zingen. Van ik ben Dirk en ik ben het niet mee eens. Ik ben Dirk. Weet je wel, dat soort... Het waren natuurlijk niet, ze heette natuurlijk niet Dirk, maar bij wijze van spreken zeg ik dat. Dus die gingen een beetje pratend zingen. Nou, ik heb ook een rapliedje gemaakt, een beetje op mijn eigen manier natuurlijk. Samen met Jaapie het Apie en alle dieren in de jungle. En dat heet The Jungle Rap. Rappen jullie mee?

0: blij dat ik hem heb.
1: Wow, de jungle rap. En hoorde je dat er ook een vette gitaar in, vind je dat? Zo. Ja, hè? Daar begon hij mee, ja. En omdat we toch over Jaapiet Api zingen, gaan we een stukje verder reizen van Afrika. Gaan we een beetje Afrikaanse muziek spelen met Afrikaans

0: Ja, heel erg leuk. Ja. Nou, we maken er een feestje van, hè? En uit sommige landen, als bijvoorbeeld Slovenië, Hongarije, Tsjechië, Servië, Bosnië. Misschien heb je wel eens van die landen gehoord. Ze liggen een stuk zuidelijker dan waar wij wonen. Daar hadden ze grote feesten en daar wonen ook heel veel zigeuners. En die maakten ook een beetje muziek van. Beetje andersoortige dansmuziek met de. Lekker, met het hele dorp gingen ze dan gewoon dansen. Deden ze danspasjes. En daar heb ik ook een liedje voor. En dat heet natuurlijk Hi-ha-hop-sa-sa. Ga maar lekker staan. En we gaan lekker dansen. Met z'n allen.
1: En als het aapje ligt te slapen, dan gaan de andere dieren in het bos feest vieren. Hi-ha-hop-sa-sa.

Nou, je hoort het al. Dat was een lekker, lekker feestje. Heb je ook lekker meegedanst? We gaan het nu even wat rustiger aandoen. Heb je wel eens van klassieke muziek gehoord? Klassieke muziek wordt vaak gespeeld met violen en cello's en allerlei andere instrumenten. En ik heb ook een liedje opgenomen met het Kennemer Jeugdorkest. Dat zijn jongeren die ook hun instrument leren. Nou, daar heb ik samen mee gespeeld en een aflevering meegemaakt. Hartstikke leuk. En ik heb een liedje gemaakt. Het orkest doet zijn best. En toen gingen zij meespelen met een echte dirigent erbij. Met twee stokjes. Die dan het tempo aangaf. En die precies aangaf wanneer iedereen moest beginnen. De hobo en de cello en de pauken. Nou, luister maar naar eens. Het orkest doet zijn best. En je hoort op een gegeven moment het orkest noemen. En dan hoor je het instrument. Je hoort het instrument noemen. En daarna hoor je het instrument. Luister maar goed.

0: eindstukje.
1: Van de gitaar. Heb je goed opgelet bij alle instrumenten? De dwarsfluit en noem maar op, die ik allemaal genoemd heb en die je gehoord hebt. Nou, misschien vind je het zelf wel leuk om op muziekles te gaan, een van die instrumenten te gaan spelen en naar de muziekschool te gaan. Moet ik je vragen wat voor instrumenten je daar allemaal kan leren. Hartstikke leuk. Kan je ook misschien wel in een orkest spelen. Nou, we hebben nu een heel rustig liedje gespeeld. Ik vind het nu wel even tijd voor even een beetje lawaai weer. Zullen we dat gewoon doen? Echte vette hardrock. Metal battle met zo'n gitaarriff. En dan... Wow, rock and roll. Maar dan echt, echt lekker stevig. Hou je vast en ga lekker luchtgitaar spelen en springen in de lucht met de Metal Battle.

Nou, dat was even vette rocken. Heb je een beetje meestaan headbangen en luchtgitaar spelen? Nou, en van de metal gaan we over naar de blues. En blues is een beetje langzame, vaak een beetje langzame muziek. En die zingt over, het gaat over dat iemand verdrietig is of het ergens niet mee eens is. Nou, luister maar eens naar het liedje van Jeroen Schipper, waar ik ook heb meegezongen en gitaar gespeeld. En het heet Oh No, waarin alles fout gaat en het even tegen zit. Maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Oh No!

Yeah, the blues. Oké. Okay. Nou, we hebben wel een aantal muziekstijlen hebben besproken. Maar er zijn natuurlijk ook nog een heleboel die we niet hebben gehad. Bijvoorbeeld een beetje cowboy muziek. Hi-ha, ja. En Oostenrijkse muziek met jodel. Jodelitie, dat kan ik niet zo goed. Maar sommigen kunnen dat. Jodelitie, jodelitie. En natuurlijk waar ik zelf heel erg van hou. Spaanse muziek. Olé! Yeah, olé! Dan gaan we nog één keer dansen als Spaanse dansers en danseressen. Zij is een Spaanse danseres. Bij eerste les was zij pas zes. En hoort ze Spaanse gitaren, dan is ze niet meer te bedaren. We gaan dansen, ja, we

en het is alweer bijna afgelopen. Deze show. Ik vond het weer heel, heel gezellig. En ontzettend leuk dat je zo lekker meegedaan hebt en geluisterd hebt. Nou, dan moeten we natuurlijk maar even het laatste liedje spelen, hè? Het allerlaatste liedje kunnen we natuurlijk reggae doen. Dat ga ik eens even proberen. Even kijken, hoor. Dit is het. Dus het is lastig ineens een andere stijl. Wat voor stijl zullen we doen? Gewoon zoals die is. Maar een beetje cowboy.

0: 9e keer. Hi-ha, you. Hartstikke leuk dat je erbij was. Tot de volgende keer weer. Hè. En je weet het, alle liedjes die je nu geluisterd hebt, kun je natuurlijk ook nog een keertje naluisteren op Spotify. En op het Dirk Schelen YouTube kanaal kan je allemaal filmpjes kijken. Iedere week een nieuw filmpje. Ik zou het lief vinden als je zou abonneren. En het leukste is als je natuurlijk een keer naar een optreden komt. Kijk even op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal speel. Dan kan ik je lekker ontmoeten, een afgelopen praatje maken. En dan kan je lekker de voorstelling zien. Nou, heel gezellig en tot de volgende keer. Hè. Dag! Hi-ha!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaap.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
4: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Meneer Kaasgaf, jongens en meisjes, we zijn er weer.
1: Ja, een gloednieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
0: Met deze week een fantastisch leuk onderwerp.
1: O ja, vindt u?
0: Ja, want het thema van deze week is school.
1: Ah, ja Bas, school. Nou, daar is toch helemaal niks aan?
0: Nou, wat zegt u nou weer? School is juist fantastisch. Ja, daar leer je namelijk allemaal nieuwe dingen.
1: Ja. Ja, nou, dan moet ik eerlijk zeggen, jongens en meisjes, daar heeft mevrouw Suikerspin dan wel weer gelijk in. Ja. En ik heb trouwens een tijdje op een school gezeten die wel heel erg leuk was. Maar ook wel een beetje spannend.
0: Oh, ik weet precies wat u bedoelt. Ja, wij hebben een tijdje samen met Jules en Julia op de Giesel.

0: Ja, meneer Kaasgaaf, de Giezelschool was een hele leuke school, maar ook wel een beetje een spannende school. Ja,
1: nou, daar heeft u gelijk in, mevrouw Suikerspin. Hé, mevrouw Suikerspin, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hè? In welke les op school was u nou het beste? Is het dan rekenen of taal of lezen of iets anders?
0: Oh ja, nou, ik was eigenlijk het beste in koken.
1: Koken?
0: Ja, u denkt toch zeker niet dat ik uit mezelf zo goed ben in suikerspinnen maken? Dat heb ik allemaal geleerd op school.
1: Nou, dat u zoveel over eten heeft geleerd, komt goed uit voor het volgende onderdeel.
2: De vraag van vandaag.
0: Nou, nu ben ik wel heel erg benieuwd welke vraag u heeft.
1: Nou, mevrouw Suikerspin, ik heb twee vragen. De eerste vraag komt van Sammy. En die vraag is dus speciaal voor u. Die vraagt, mevrouw Suikerspin, hoe onthoudt u alle recepten voor al het lekkere eten wat u altijd maakt?
0: Nou, dat is een hele goede vraag.
1: Ja, toch? Ja, want u kookt zoveel en ik zie u nooit met een kookboek lopen.
0: Ja, hey. Nou, dat klopt. Ja, dit komt natuurlijk omdat ik het allemaal heb geleerd op school en omdat ik altijd kook op mijn gevoel.
1: Gevoel?
0: Ja, want als je kookt op gevoel, dan maak je de lekkerste recepten.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet, zegt mevrouw Suikerspin. Ja, nou, en heb ik nog een tweede vraag.
0: Oh.
1: En die komt van Nikita. En Nikita vraagt, lieve mevrouw Suikerspin, op welk tijdstip verkoopt u de meeste suikerspinnen?
0: Oh.
1: Dus als we open zijn.
0: Ja, wat een goede vraag.
1: Ja.
0: Nou, ik weet niet wanneer dat precies is, maar wat ik wel weet is wanneer ik de meeste suikerspinnen draai.
1: Oh ja.
0: En nou, dat is een beetje zo, rond de lunch. Ja, ik denk dat iedereen dan eerst lekker patatjes of poffertjes gaat eten.
1: Oh, lekker.
0: En als toetje een lekkere suikerspin.
1: Oh. Dat wist ik helemaal niet, zeg. Ja, maar nu wel. Een goede vraag, Nikita en Sam.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Maar meneer Kaasschaaf,
1: ja?
0: Het thema van deze week is natuurlijk school. En dan ben ik nu eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe u op school was.
1: Oh.
0: Heeft u op school geleerd hoe u een pretparkdirecteur wordt?
1: Dat vind ik nou een hele goede vraag van u, mevrouw Suikerspin. Nou, ik kan gelijk verklappen, dat heb ik niet op school geleerd. Maar ik was op school wel heel erg goed in rekenen. Oh ja, en in bouwen. Ja, want zo heb ik geleerd hoe ik dus een achtbaan kan bouwen. Gaaf, hè?
0: Och, meneer Kaas, gaaf. Wat ontzettend knap van u.
1: Ja, dank u wel, dank u wel. Laat dat maar aan mij over, hè.

0: Haha, mevrouw Suikerspin, dat was een leuk liedje.
1: Oh, zeker weten. Maar meneer Kaasgraaf, we zijn nog niet klaar.
0: Nee.
1: Het volgende liedje komt eraan. Wacht, ik zet hem even aan.

0: Ja, en jongens en meisjes, mevrouw Suikerswin, het thema is natuurlijk school. Dus onze enige echte Cas de Ranger, onze avonturier van het park, heeft daar ook weer een leuk weetje over. Maar natuurlijk wel een dierenweetje.
1: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas, kom er maar in.
2: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik heb een heel gek dierenweetje. Ik ben nu aan het duiken in de Middellandse Zee. Het water is helder en ik kijk goed om me heen, want misschien zie ik wel een octopus. Ja, daar, tussen die rotsen. Wist je dat een octopus 3 harten heeft? 2 harten pompen het bloed naar de kieuwen en 1 naar de rest van zijn lichaam. Nog gekker, zijn bloed is blauw. Ha! Een octopus kan van kleur veranderen, zodat je hem bijna niet ziet. En hij kan door gaatjes glippen die kleiner zijn dan een euromuntje. Huh? Waar is hij nou gebleven? Hij zit op mijn rug! Jongens en meiden, ik ga hem proberen eraf te halen. Jullie kunnen ondertussen luisteren naar het volgende liedje. Ga dan.

0: Oh, meneer Kaasgaaf.
1: Ja.
0: Tijdens het liedje zat ik even in een oude doos te snuffelen. En daar vond ik uw allereerste rapport.
1: Oh.
0: Nou, en volgens mij was u helemaal niet zo goed in rekenen.
1: Niet zo goed in... Hoezo?
0: Nou, u had namelijk een 3.
1: Ja.
0: Weet u wat, meneer Kaasgaaf?
1: Huh?
0: Zal ik u anders even wat extra rekenles geven?
1: Wilt u dat doen?
0: Meneer Kaasgaaf, natuurlijk wil ik dat.
1: wat gezellig.
0: Ja.
1: Ja, gezellig. Dat betekent dan dus ook dat we aan het einde zijn gekomen van deze show, hè. Maar dan zien we jullie allemaal volgende week weer en... dan kan ik als de allerbeste rekenen.
0: Oh, door
1: u. Dag allemaal.
0: Dag.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Henkel, er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
2: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
3: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
3: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
2: Wat?
3: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
2: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
4: Oh nee!
2: 1 april!
1: Je hebt een vrat op je gezicht! 1 april! Oh nee, die is echt!
4: Dat zijn geen grappen! Een oude vrouw pesten met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen! Hokus pokus, grettertaart! Ga maar door het leven met een staart!
2: Huh?
4: Oh. Huh? Zo, dat zal je leren!
2: Tover die staart er weer af!
4: Ik dacht het niet! En nu wegwezen! 1 april staart aan je bil! Wat een grap!
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren!
2: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen! Daar was ze heel duidelijk in!
1: Dat vratte zwijn!
3: Ka, je hebt een staart! Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar! Dat heeft de heks gedaan.
3: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
3: Nou ja, zeg.
2: We moeten iets bedenken.
3: We halen Klein Duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
5: Nou, dan ga ik naar de toe.
6: Ja.
5: Ja, dan denk ik dat die goudstukken zijn. Oh ja, lekker maar dat ze gewoon meedoet met ons.
7: Goed plan?
1: Ja, ja.
7: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
4: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
7: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
4: Goudstukken?
7: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
4: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
7: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
4: Nou, zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
7: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
4: Oh, eerst even mijn bril opzetten. Oh, en dan ga ik mijn goud tellen. Jullie hebben me bedrogen! Kastanjeknabbelaars! Ik haat jullie! Kom terug! Dan krijgen jullie allemaal een staart! En ezelsoren! En een kamelenbult! Boter, koekjes, hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje! Dan komen wij ze wel weer opeten!
2: Ja, op 1 april!
0: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf. Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

Thank you.

0: Het is vandaag warm in de tovertuin. En Woezel en Pip en Buurpoes hebben geen idee wat ze willen gaan doen. Nou ja, Woezel vindt het eigenlijk ook wel prima zo.
1: Oh, nou, het is best saai hier. Ik ga weer, hoor.
2: Hè? Wacht, Buurpoes, ik ga ook mee.
1: Miauw, dat is goed. Maar ik ga wel poesedingen doen, hoor.
2: Poesedingen? Maar dat kan ik ook, hoor. Dan ben ik niet Buurpoes, maar Buurpip. Waf! Miauw. Miauw. Miauw, miauw, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: Buurpip, wat gaan jullie doen dan?
4: Wacht! Hé, jongens! We kunnen samen toch iets leuks gaan doen?
2: Brrr, mooi, hè? Ja, best mooi. Water.
4: Hé, jongens, ik kan toch ook met jullie meedoen?
5: Jongens.
3: Hè?
5: Kom, we gaan, Buurpip. We hebben nog veel te doen.
2: Ja.
3: Nou.
5: Zo, we gaan lekker lang uit liggen in de zon. Zonne, Buurpip.
2: Zonne? Dat is een leuk woordje. Ik ga mee, zonne, hoor.
4: Hallo, jongens. Kan ik er nog bij?
5: Erbij? Bedoel je hier op de poezemuur, Woezel?
4: Ja, ja. Bij jullie?
5: Nou, nee. Je bent toch geen poes?
4: Nee, maar Pip is toch ook geen poes, Buurpoes?
5: Buurpip zul je bedoelen. Nou, vandaag doen Buurpip en ik alleen maar poesedingen, hoor.
2: Woezel, je past er ook echt niet meer bij, hoor. Het is best een beetje klein hier.
4: Oh, wat flauw van jullie. Nou, dan ga ik wel ineens spelen. Buurstommerts.
2: Buurpoes, het is anders wel warm, hoor, zo in de zon.
5: Oh, poezen slapen de hele dag in de zon. Dat is de bedoeling van zonne. Lekker lang niets doen.
4: Oh.

0: Wil jij misschien met me spelen?
1: Nee, hondje. Want ik speel vandaag alleen met Buur Boezel.
0: Buur Boezel? Klinkt stom. Ben jij een hondje of een poes? Ik ben echt geen poes, hoor. Kijk maar naar mijn oren en mijn neus. Ik ben Woezel. Zo is het. Wij zijn Woezel. Zullen we nu spelen?
2: Ja, Woezel. Huh? Pommetje.
0: Hey, wacht. Ben jij Buur Bip of Pip?
2: Pip. Ik ben toch een hondje, Woezel. En geen poes. Het is ook veel te warm om Buur Bip te zijn. Kom, dan gaan we lekker zwemmen. Ja! Lekker spetteren.
3: Woezel, Pip, Buurpoes, de zingende tulpjes of Molletje. Iedereen is anders. Gelukkig wel. Laat dat maar lekker zo. En iedereen, ja iedereen is welkom in de tovertuin.
4: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Kids Radio is top.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help!
2: Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
3: Lukt het niet?
2: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
3: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
2: Ja.
3: 1, 2...
2: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
3: En wat moet ik dan met die klok?
2: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
1: Is hij weg?
3: Ja. Hoezo?
1: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
3: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
1: Nee, geef terug.
3: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
1: Oh, nee. Waar is de klok? Gestolen door de reus.
4: Wat is hier aan de hand?
1: De reus heeft de klok gestolen. En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
4: Zei
1: hij
4: dat?
1: Ja.
4: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
1: Afgesproken.
4: Zeg, Reus, jij bent toch ontzettend sterk?
3: Amai, zo sterk als een reus.
4: Dan kan jij me helpen.
3: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hoogheid.
4: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
3: ja?
4: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
3: Ah, zeker en vast. En wat moet ik doen?
4: Er tegenaan duwen natuurlijk.
3: Ah ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
4: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
3: Amai, dat is een goed idee.
4: Nou, kom maar mee.
1: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assepoester zei.
5: Wat een goed plan van haar.
1: Ja.
4: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
3: Ja.
4: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
3: Ja, ja, ja.
4: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
3: Aha.
4: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
3: Vooruit, ja.
1: Kom op, duwen.
5: Ja. Oh, zwaar.
4: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja.
4: Bijna goed, Reus. Nog zo'n klein stukje maar.
3: Amai.
4: Of ben je soms moe?
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Nou, kom op dan.
3: Ja.
1: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
5: Ja, dat is goed.
1: Dat was een goed plan van Assepoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
5: Oké.
3: Ja.
4: Stop. Hou maar. Stop. Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja. Waar is mijn klok?
4: Geen idee.
3: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? En dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
4: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
3: Ja, zal ik het terugschuiven?
4: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
3: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
4: Fijn, dankjewel hoor.
3: Ja, ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.

0: Een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
2: Wil je ons een berichtje sturen?
1: Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.
4: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
5: De superhit.
4: Bij Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Artie, Bartie.

De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

bumbalı. Bumbalı. Tumbi tumbi tumbi tumbi.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
3: Aha!
1: Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
4: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede middag. DJ Johan hier en ik voel het aan alles. Het is hoog tijd om te beginnen met de...

0: Wat een heerlijke manier om te beginnen.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb er lekker veel zin in. En ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Onder andere bijvoorbeeld gewoon weer een heel leuk weetje heb ik meegenomen. De K3 Bingomolen. Oh, nou. Ja, ik wou zeggen, ik laat hem eventjes horen. Kijk, die staat er al helemaal klaar voor. Er komen zelfs al een paar balletjes uit. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook gewoon weer een heel leuk spelletje om weg te geven vandaag. Ja, dus klinkt dat goed? Nou, dan goed nieuws. Het komt allemaal op je af. Laten we gewoon maar beginnen.

Goeie muziek voor in het weekend, maar dan is het wel hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over slapen. En dit is een weetje wat eigenlijk ja, heel interessant is om te weten, maar waar je ook eigenlijk helemaal niks aan hebt. Oftewel, ik heb een lekker nutteloos weetje meegenomen. Iets wat je zeker wel wil weten, maar wat je nooit nodig hebt. En vandaag dus over slapen. En dan niet over het slapen bij mensen, nee, over de manier hoe een dier slaapt. En wel een heel erg leuk dier. Ik wil het even hebben over de manier hoe dolfijnen kunnen slapen. Heb ik een weetje bij en daar vraag ik aan jou. Is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Mag er even over nadenken en krijg je daarna van me het goede antwoord. Yes? Dus, komt het weetje aan. Spits die oren, luister goed. Want, is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, dat klinkt al interessant, hè? Is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, daar mag je even over nadenken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Zo, de nadenktijd zit erop. Dan ga ik maar gewoon vertellen hoe het nou zit met dit weetje. Want was het nou waar of niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ik zal maar gewoon zeggen, ja, dat is helemaal waar. En dat klinkt wel interessant, hè? Dat klinkt wel knap en dat is het ook. Want een dolfijn, ja, die kan zelfs slapen en zwemmen tegelijkertijd. Want ja, die zitten onder water, die moeten wel een beetje blijven drijven en op blijven letten of alles om die dolfijn heen wel veilig blijft. Dus als er dan iets van gevaar komt, dat hij dan meteen toch kan vluchten, naar veiligheid kan gaan, terwijl hij ook eigenlijk nog aan het slapen is. Dus een dolfijn slaapt nooit helemaal tegelijkertijd. Het is altijd de ene helft die slaapt en de andere helft die is wakker. En op een gegeven moment dan schakelt dat om en kan de andere helft slapen en de andere helft wakker zijn. En zo heeft hij dan toch na een tijdje een hele nacht gehad. En dat lijkt me ook wel fijn soms hoor, dat ik gewoon kan slapen en wakker zijn tegelijkertijd. Stel je voor, zit je in de les, kun je gewoon stiekem een beetje slapen, maar ook dan toch wel meekrijgen wat de leraar zegt. Nou, zou wel top zijn toch? Maar goed, dat is niet voor ons. Helaas, alleen maar voor die dolfijnen.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is

Alleen maar goede muziek deze weekendshow. Een hele goede middag. DJ Johan hier. En ik moet zeggen, waar is nou mijn knopje? Kijk. Alleen maar goede muziek deze weekendshow. Maar, ja, als het aan mij vraagt, mist er nog wel muziek van één artiest. En dan niet van één artiest, eigenlijk van één meidengroep. Ja, er mist echt wel muziek van K3. Maar gelukkig heb ik daar iets voor. Dat is die K3 Bingo Molen. Maar ik heb net even de proefdraaitje gedaan en het voelde alsof dat hij niet helemaal lekker draaide. Dat hij een beetje stroef is geworden. Dus dat ga ik nog vlug even fixen, zodat we dadelijk over twee liedjes de K3 Bingo kunnen gaan spelen. Dus nog twee liedjes, dan is het hoog tijd voor muziek van K3.

Jazeker, het is hoog tijd voor de K3 Bingo. Hoog tijd voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat er komt, dat ligt niet aan mij. Nee, dat gaat die bingo-molen voor ons kiezen. Want hierin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Het kan van alles zijn. Het kunnen hele oude liedjes zijn. Nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. Het zit allemaal in deze bingo-molen. En dat, ja, dat maakt hem ook zo leuk. Want in die bingo-molen, ja, van alles kan eruit komen. Liedjes die je vaak hebt gehoord. En misschien ook wel dus een nieuw liedje van K3. Wat je nog helemaal niet kende. Dan heb je toch weer eens nieuws geleerd vandaag. Dus, dat is het idee van die bingo-molen. En ik kan je vertellen, hij staat hier naast me. En hij ziet er weer prachtig uit. Helemaal gevuld met allemaal balletjes. En als ik zo nu kijk, ligt balletje nummer 4. Die ligt helemaal bovenop. En het is al vaker gebeurd. Dat balletje wat bovenop ligt, dat er ook uitkomt. Dus gaat het weer gebeuren. We gaan het zien. Ik ga de bingo-molen draaien. Daar gaat hij. Daar is een balletje. En op dat balletje uit de bingo-molen staat een nummertje. En het is geworden nummer 72. Ik herhaal nummertje 72. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Als het binnen regent. En dat is een liedje. Nou, daar heb je nog eens iets aan. Want ja, als het binnen begint te regenen, dan is er iets mis met het dak. Want dan lekt het dak dus. Maar ja, wat moet je dan doen? Hoe zorg je ervoor dat niet het hele huis onder water komt te staan? Nou, K3 weet het en die gaan dat in liedvorm aan ons brengen. En is het liedje bij nummer 72, Als het binnen regent.

geweldig liedje van K3. Uit die K3 bingamolen. En zometeen over twee liedjes is het hoog tijd. Hoog tijd dat jij iets kunt winnen. Want ik ga weer een spelletje weggeven. Zometeen. Hallo.

Ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou ja, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend ook een leuk spelletje weg aan een van jullie. Zodat ook jullie lekker thuis een spelletje kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje klaar liggen. Ik heb hem al vast. Je hoort het al in mijn handen. Ik heb hier het spelletje de Potion Express. Moet ik het wel goed zeggen? De Potion Express. Een spelletje van KiwiZoo. En in dat spelletje, ja, potion betekent toverdrankje. Dus in dat spelletje ga je toverdrankjes maken. En hoe doe je dat nou? Nou, er zijn allemaal vleermuizen. En die vleermuizen die kunnen een ingrediënt voor een toverdrankje bij zich hebben. Dus als jij kunt onthouden welke vleermuis welk ingrediënt heeft, en je als eerste de goede vleermuizen bij elkaar verzamelt, en dus ook als eerste genoeg toverdrankjes maakt, nou, dan heb jij gewonnen. Dus je moet wel een beetje kunnen opletten om dus het spelletje Potion Express te kunnen winnen. Maar goed, of in ieder geval, ja, het spelletje kunnen winnen, maar het spelletje kun je ook winnen. Ja, ik geef het spelletje namelijk weg aan een van jullie dit weekend. En wat je daarvoor moet doen is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl, ga je naar winnen naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien staan van het spelletje. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Maak de toverspreuk af. Hocus Pilatus pas. Dus welk woord mist tussen hocus en Pilatus pas? Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan vooral door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Want degene die het spelletje wint, die hoort dat dadelijk al meteen na de show. Dus nog één keer, wil je kans maken op het spelletje? Geef antwoord op deze prijsvraag. Welk woord mist er in deze toverspreuk? Hocus. Pilatus.

0: Dan is het ondertussen alweer bijna 5 uur. Dat betekent bijna het einde van die weekendshow. Nog niet helemaal hoor, nog niet helemaal. Maar we gaan wel richting het einde van die weekendshow. En dat betekent dus ook, ja, ik ga daar naar huis. En dan moet er thuis toch wel weer iets te eten op tafel komen. Dus ik zat even te denken, wat ga ik vanavond eten? Ik denk dat ik het niet al te moeilijk ga maken, maar dat ik gewoon naast wat ik ga maken ook gewoon een heerlijke salade neer ga zetten. Gewoon lekker erbij, een beetje fris, heerlijk. Maar je hebt 2 soorten salades. Je hebt natuurlijk een fruitsalade. Dus bijvoorbeeld als je stukjes appel en aardbei en peren, als je het allemaal bij elkaar gooit, heb je een fruitsalade. Maar je hebt ook natuurlijk een salade bij het avondeten. Een beetje met sla en dan iets van tomaat of komkommer erin. Maar nu hoor ik wel eens mensen zeggen dat tomaat helemaal geen groente is. Nee, dat tomaat ook fruit is. Maar als tomaat fruit is, is dan zo'n salade niet ook een fruitsalade? Nou, ik vind het lastig. Dus om daar even antwoord op te krijgen, denk ik dat ik even ga kijken naar Groenteman Gijs. Die heeft namelijk hopelijk het antwoord als groenteman. Is dat nou groente? Of is het fruit?
1: Mensen vragen me wel eens, Groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente. Nou goed, wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: En dat was dan weer de weekendshow voor vandaag. Ik vond het leuk. Ik hoop ook dat jij een heerlijke middag hebt gehad. En wens jou vooral een hele fijne avond. En tot de volgende keer, hè. Doei doei!
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
4: Kijk op parktivoli.nl.
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker!
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier, zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem! Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, dat is wat? Stierig, mergen me zin in.
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoudt nou! Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren! Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou aan goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slaap in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
2: Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij.
0: De kikker wilde haar nog inhalen, maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast komt het zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer Kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Papa, ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ach, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Sjeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
4: Oma, is zij nu ook een engeltje?
6: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: erop gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja. Een feestje.
1: Ja, meisjes, meisjes, meisjes, meisjes.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip. Hoera.

0: Minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.
1: Mijn naam.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Oh.

0: Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.
1: Hallo?
2: Je kan

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Goed zin.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian. Come on, get up.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Yo, listen up, here's the

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Op uw plaatsen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En het duizelig van.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Is Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: ooit nog een beetje vol, Janna?
1: Tuurlijk, Sjaar. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-mâché. Soep